Nog niks. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatomana, losos. Nog steeds loren, wij op klosos.